0: I got the drip, got the juice, got it all. Yeah, the whole night I'm spinning alone.
1: Dit voor je morgen.
0: Of SK4.